0: Ik hef mo'n Hamburger Fairmaster zien.
1: To my holy, to my holy.
0: Die masten so scheef als den Schippel.